bij zarte hokrikse. Dat is in zijn hart. Heidik inchbane. Sirokorat jeraza. Bijt.